0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 41-jarige man uit Heerhugowaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van een medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Heerhugowaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugowaard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. HSV heeft de allereerste Alkmaar Cup gewonnen. In de finale van het nieuwe regionale voetbaltoernooi was de Heiloer vereniging na meer dan 30 strafschoppen te sterk voor thuisclub AFC 34. Bij de dames won Alkmaria Victrix van Limmen ook, nadat de teams er in de normale speeltijd niet uitkwamen. De Alkmaar Cup wordt in het algemeen een succes genoemd. VV Egmond heeft zich al aangeboden voor de organisatie volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogepolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloer Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthas van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotograaf en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 41-jarige man uit Herugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van een medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Herugewaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De Focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogepolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een Focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. HSV heeft de allereerste Alkmaar Cup gewonnen. In de finale van het nieuwe regionale voetbaltoernooi was de Heiloer vereniging na meer dan 30 strafschoppen te sterk voor thuisclub AFC 34. Bij de dames won Alkmaria Victrix van Limmen ook, nadat de teams er in de normale speeltijd niet uitkwamen. De Alkmaar Cup wordt in het algemeen een succes genoemd. VV Egmond heeft zich al aangeboden voor de organisatie volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Muziek.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Show.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen 5 kilometer file bij afrit Schagerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugohard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloe Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthuis van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotografen en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. Een fietser is zondagnacht gewond geraakt op een fietspad tussen de Boekelemeer en Akersloot. Het slachtoffer werd gevonden bij de boerderij waar de doodlopende weg overgaat in het fietspad naar de Hoge Geest in Akersloot. De man moest per ambulance naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt getuigen en camerabeelden. De fietser reed op een blauwe racefiets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij, ja.
3: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
5: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam door werkzaamheden op de A44... weer een hele lange file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. 25 kilometer, 3 kwartier vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207... 2 kilometer file en 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan er niet wat halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer file. De vertraging is zowat een uur door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. De N207 Alphen aan de Rijn-Hillegom in beide richtingen bij Rijnsaterwoude 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 41-jarige man uit Heerhugowaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van de medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Heerhugowaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
3: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
2: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
2: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantuma Diel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantuma Diel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 26 kilometer file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44. Op de N9 Alkmaar-Den Helder tussen Schoorl en Sint Maartenszee 2 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. 3 kilometer file op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 41-jarige man uit Herengewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van een medeverdachte waarna de zaak verder wordt behandeld. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een 59-jarige Alkmaarder blijft voorlopig vastzitten op verdenking van brandstichting. De man werd begin maart aangehouden nadat een auto van de woningcorporatie Kennerbewonen in Heilo in vlammen opging. Sindsdien zit hij in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie bedreigde hij eerder ook medewerkers van de woningstichting. De rechtbank beslist dinsdag over een verzoek om de man vrij te laten en over nader onderzoek door deskundigen. HSV heeft de allereerste Alkmaar Cup gewonnen. In de finale van het nieuwe regionale voetbaltoernooi was de Heiloer vereniging na meer dan 30 strafschoppen te sterk voor thuisclub AFC 34. Bij de dames won Alkmaria Victrix van Limmen ook, nadat de teams er in de normale speeltijd niet uitkwamen. De Alkmaar Cup wordt in het algemeen een succes genoemd. VV Egmond heeft zich al aangeboden voor de organisatie volgend jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer en een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat de mens

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. De regionale dierenambulance heeft de laatste twee weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in twee dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn twee ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meeste in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloer Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthuis van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotograaf en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat er nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drie auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een 41-jarige man uit Herugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van de medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Herugewaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem staat tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie daar gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. De regionale dierenambulance heeft de laatste twee weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in twee dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn twee ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meeste in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van de omwonenden zijn weggenomen. Meer dan 1000 toeschouwers hebben zondagavond in het Heiloe Bos genoten van de zomerzonnewende. Rond 10 uur verscheen de ondergaande zon precies in de zichthuis van landgoed Nijenburg. Dankzij het heldere weer was het natuurverschijnsel goed zichtbaar. Fotograaf en bezoekers verzamelden zich langs de eeuwenoude laan om het bijzondere schouwspel vast te leggen. De komende dagen is het schouwspel waarschijnlijk ook nog goed te zien rond zonsondergang. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: 85 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 2 kilometer file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. De rechterrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopen het Velzen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Drie auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een 41-jarige man uit Herugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van de medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft zijn waardering uitgesproken voor de hulpverleners en omstanders die vrijdagavond in actie kwamen nadat een kind bijna verdronk bij het strand van Luna in Herugewaard. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd en ging met spoed naar het ziekenhuis. Poorten roept op de privacy van het kind en de familie te respecteren, terughoudend te zijn op social media. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbtmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad, daar heb je 10 minuten vertraging tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar halverwege Almere en Lelystad. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. De fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In de Alkmaarse Achterstraat is opnieuw een geldautomaat geplaatst. Dat is opvallend omdat de straat 5 jaar geleden zwaar beschadigd raakte bij een verwoestende plofkraak. Toen werd beloofd dat de automaat niet terug zou komen. Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen over de veiligheid. De gemeente heeft al een vergunning verleend, zij het onder extra voorwaarden. Tegen de vergunning zijn 2 bezwaren ingediend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk met een aantal personenwagens. En de N242 van Alkmaar naar Heerdoegewaard. Daar staat bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meeste in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van omwonenden zijn weggenomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Roel van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit twee Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nick de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten extra nodig op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het knooppunt Burgerveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er ook 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen de A9 en Alkmaar heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de N230 van Maarsen naar Utrecht ben je echter 10 minuten extra kwijt voor de aansluit met de A27. De N235 van Amsterdam naar Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N242 van Alkmaar naar Heerhugowaard bij het industrieterrein Boeklemeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Publicatie van het gemeentenieuws van Heilo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijkpoort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heilo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijkpoort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Langedijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heilo publiceert. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. Drie auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. De fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een stilstaande bedrijfsbus op de Kanaaldijk in Koedijk. De man botste met zijn e-bike tegen de achterkant van de bestelbus die op het fietspad stond voor laad- en loswerkzaamheden. Het slachtoffer liep ernstig gezichtletsel op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Feels so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
3: Wel eens aan een hulphond gedacht?
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 5 minuten vertraging tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A7 Zaanstad Horen tussen Zaandijk en Weidewormer doe je ook nog 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. 2 tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. 1 van de 2 is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Erugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een 41-jarige man uit Erugewaard wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van synthetische drugs in een laboratorium in zijn woning. Bij een inval in maart trof de politie volgens justitie een drugslab aan. De verdachte zit sindsdien vast. De politie onderzoekt nog gegevens van de medeverdachte, waarna de zaak verder wordt behandeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
4: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
3: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meest in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. Een buurtcomité uit de Castricum zet vraagtekens bij de besluitvorming rond woningbouwproject Geesterduin 2.0. Dat plan voorziet in meer woningen op de plek van het winkelcentrum. Volgens bewoners is onduidelijk of de gemeenteraad beschikt over voldoende onafhankelijke informatie over onder meer verkeer, parkeren en leefbaarheid. De gemeente stelt dat uitgebreid is geparticipeerd, maar raadsleden erkennen dat niet alle zorgen van de omwonenden zijn weggenomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Roel van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse kaasmarkt dreigt vrijdag opnieuw last te krijgen van de hitte. Volgens de verwachting kan het op het Waagplein 35 graden worden. Woensdag besluit de gemeente of de kaasmarkt doorgaat. Mogelijk wordt gekozen voor een ingekort programma. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om de kaasdagers minder te belasten en minder kaas aan te voeren. Vorige week gold ook al een hitteplan ter bescherming van de kaasdragers, kazen en ook de bezoekers. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. Publicatie van het gemeentenieuws van Heiloo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijk Poort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heiloo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijk Poort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Langedijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heiloo publiceert. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meest in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Roel van Kan met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
4: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
3: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
5: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
3: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op de Alkmaarse Nolleweg richting Jeruwaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen, waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 4:15 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. 1 rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse Ringweg flinke vertraging ontstond. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in de geschikte kliniek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Eruguard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. 2 tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. 1 van de 2 is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Op de Alkmaarse Nolleweg richting Rugewaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen, waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 4:15 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbots.

botsing met twee personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. Eén rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse ringweg flinke vertraging ontstond. De politie heeft hulp ingeroepen van het publiek bij de zoektocht naar een vermiste vrouw uit Egmond Binnen. De 48-jarige Heidi vertrok dinsdag aan het eind van de ochtend uit haar woonplaats. Mogelijk is ze onderweg op een witte fiets met zwarte fietstassen. Afimini maakte zich zorgen over haar welzijn. Heidi is ongeveer 1,70 meter lang, tenger, heeft een lichte huidskleur en kort licht blond haar. Wie haar ziet, mag de politie bellen. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere de pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De Alkmaarse kaasmarkt dreigt vrijdag opnieuw last te krijgen van de hitte. Volgens de verwachting kan het op het Waagplein 35 graden worden. Woensdag besluit de gemeente of de kaasmarkt doorgaat. Mogelijk wordt gekozen voor een ingekort programma. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om de kaasdragers minder te belasten en minder kaas aan te voeren. Vorige week gold ook al een hitteplan ter bescherming van de kaasdragers, kazen en ook de bezoekers. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek.

Publicatie van het gemeentenieuws van Heiloo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijk Poors legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heiloo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijk Poors vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Langedijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heiloo publiceert. De regionale dierenambulance heeft de laatste twee weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meeste in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op de Alkmaarse Nolleweg richting Herugewaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen, waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 16:45 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. 1 rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse Ringweg flinke vertraging ontstond. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Herugewaard Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug geeft dinsdag

vanochtend voor een volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Alkmaarse Nolleweg richting Herugewaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 4:15 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. 1 rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse Ringweg flinke vertraging ontstond. De politie heeft hulp ingeroepen van het publiek bij de zoektocht naar een vermiste vrouw uit Egmond Binnen. De 48-jarige Heidi vertrok dinsdag aan het eind van de ochtend uit haar woonplaats. Mogelijk is ze onderweg op een witte fiets met zwarte fietstassen. Haar familie maakte zich zorgen over haar welzijn. Heidi is ongeveer 1,70 meter lang, tenger, heeft een lichte huidskleur en kort licht blond haar. Wie haar ziet, mag de politie bellen. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0.